Nieuw. Nieuw. Teddy Swims. Teddy Swims. Perfect Man. Perfect Man. Mm-hmm. Dit is jouw roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechte long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knoppeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
9: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft vandaag droog en het wordt 16 tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts...

0: huisarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
11: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
10: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd. De meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
12: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
10: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord West en Zwifterband. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A6 is Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 5 minuten extra. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
13: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is ook belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
12: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
14: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
12: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
18: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. Kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En je bent 10 minuten langer onderweg op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoppen Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
8: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
7: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
9: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
7: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Barneveld staat 3 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Ook in Zuidoost-Utrecht vallen daardoor veel bussen uit. Leden van de vakbonden FNV en CNV staken uit onvrede over de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vervoerder Transdev probeert een aantal drukke lijnen wel te laten rijden, onder meer rond Overvecht en richting Utrecht Science Park. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. De vakbonden willen tot aan de kerst iedere week actie voeren. Dat hoeft niet iedere keer een staking te zijn. Sterre Zuutekau is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekau hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75ste editie van het Bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden. De droogte van de afgelopen zomer heeft de waterschappen in heel Nederland miljoenen gekost. Waterschappen waren veel geld kwijt aan onder meer het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden liep het bedrag op tot 660.000 euro, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Bij dat bedrag blijft het niet, volgens een woordvoerder. Er staan in het gebied van HDSR nog altijd noodpompen te draaien om water aan te voeren. Het waterschap liet eerder al weten dat er voor herstel van het watersysteem gedurende lange tijd regen nodig is. Ook komt er nog steeds weinig water via de Rijn naar Nederland. Daarnaast zijn de grondwaterstanden nog altijd laag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A1 Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismaking.

0: samenwerkingsafspraak op mkb.expert.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
7: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van Wijk bij Duurstede die deze week oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren op het Milieupark, krijgen een gratis Recycle ganzenbordspel. Het cadeau wordt uitgedeeld omdat het Nationale Recycle Week is. Met de actie vraagt de gemeente extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. Veel van deze spullen blijven thuis liggen in een kast, schuur of lade, terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten gescheiden in te zamelen, kunnen producten, onderdelen en materialen worden voorbereid voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Dat bespaart grondstoffen en helpt om waardevolle materialen in de kringloop te houden. Het zoeken naar statiegeldflesjes en blikjes zorgt in Utrecht nog steeds voor vernielde afvalbakken en zwerfafval. De extra kosten voor schoonmaak, reparaties en handhaving worden voor de binnenstad geschat op 1,3 miljoen euro per jaar. Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes in 2021 en op blikjes in 2023 ziet de gemeente een toename van opengebroken afvalbakken, opengereten vuilniszakken en afval dat op straat belandt. Uit onderzoek dat de vier grote gemeenten lieten uitvoeren blijkt dat de extra kosten voor reiniging, herstel en beheer in de miljoenen lopen. Om de overlast tegen te gaan heeft de gemeente in delen van de binnenstad afvalbakken vervangen door kliko-huisjes. Deze vuilnisbakken, die met een deurtje aan de zijkant geopend kunnen worden, zorgen minder vaak voor vervuiling. Een eerdere proef met doneringen bleek minder succesvol en wordt daarom niet verder uitgebreid. De iconische witte bol van het KNMI in De Bilt gaat mogelijk verdwijnen. De plek waar nu de bol staat wordt gebruikt als tijdelijke locatie voor meetapparatuur als twee kantoorgebouwen worden gesloopt. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het terrein en wil een nieuw duurzaam pand bouwen voor het KNMI. Op de huidige panden staat nog meetapparatuur onder meer om neerslag te meten. Als de panden gesloopt worden gaat deze meetapparatuur naar de hoge toren waar nu de bol staat. Volgens een woordvoerder is het weghalen van de witte bol nog niet zeker. Het kan ook zo zijn dat de bol later weer teruggeplaatst wordt. De iconische witte bol is al jaren leeg. De radarapparatuur is 10 jaar geleden verplaatst naar Herwijnen en de marinebasis Den Helder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen

0: Vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Ook in Zuidoost-Utrecht vallen daardoor veel bussen uit. Leden van de vakbonden FNV en CNV staken uit onvrede over de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vervoerder Transdev probeert een aantal drukke lijnen wel te laten rijden, onder meer rond Overvecht en richting Utrecht Science Park. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. De vakbonden willen tot aan de kerst iedere week actie voeren. Dat hoeft niet iedere keer een staking te zijn. Sterre Zuutekouw is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekouw hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75ste editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden. De droogte van de afgelopen zomer heeft de waterschappen in heel Nederland miljoenen gekost. Waterschappen waren veel geld kwijt aan onder meer het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden liep het bedrag op tot €660.000, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Bij dat bedrag blijft het niet, volgens een woordvoerder. Er staan in het gebied van HDSR nog altijd noodpompen te draaien om water aan te voeren. Het waterschap liet eerder al weten dat er voor herstel van het watersysteem gedurende lange tijd regen nodig is. Ook komt er nog steeds weinig water via de Rijn naar Nederland. Daarnaast zijn de grondwaterstanden nog altijd laag.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.

0: 900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder is de N786, de weg Beekbergen-Dieren, in beide richtingen dicht tussen Laagsoeren en Dieren. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
12: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
13: In de buurt. Roulette FM.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: regionieuws.
1: Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Ook in Zuidoost-Utrecht vallen daardoor veel bussen uit. Leden van de vakbonden FNV en CNV staken uit onvrede over de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vervoerder Transdev probeert een aantal drukke lijnen wel te laten rijden, onder meer rond Overvecht en richting Utrecht Science Park. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. De vakbonden willen tot aan de kerst iedere week actie voeren. Dat hoeft niet iedere keer een staking te zijn. Sterre Zuutekau is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekau hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75ste editie van het Bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden. De droogte van de afgelopen zomer heeft de waterschappen in heel Nederland miljoenen gekost. Waterschappen waren veel geld kwijt aan onder meer het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden liep het bedrag op tot €660.000, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Bij dat bedrag blijft het niet, volgens een woordvoerder. Er staan in het gebied van HDSR nog altijd noodpompen te draaien om water aan te voeren. Het waterschap liet eerder al weten dat er voor herstel van het watersysteem gedurende lange tijd regen nodig is. Ook komt er nog steeds weinig water via de Rijn naar Nederland. Daarnaast zijn de grondwaterstanden nog altijd laag.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.

0: Nu, Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
1: Roulette. FM. We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
2: You're listening to the best music you'll find anywhere.
3: Rob op woensdag.
4: Zet voor mij ook even een plaat.

0: zomer leek maar niet voorbij te kunnen, maar zou het dan nu toch echt herfst gaan worden?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En ik hoor je denken, nou Rob, wat een dramatische opening, was dat nou nodig? Nou, niet echt. We zitten natuurlijk in de herfst, laten we eerlijk zijn. Alleen het weer was nog zo goed. Daar komt dan nu een beetje verandering in. Maar bedenk goed, over een week of 12 hebben we de winterjas aan. Ja, dan is het winter. Kun je toch bijna niet voorstellen. Afijn, het is woensdag. Woensdag 14 oktober. En je weet wat dat betekent. Een heel uur classics gaan jouw kant op komen. En ik ga ze voor je uitzenden. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Zometeen twee vinyltracks in de verrukkelijke vinylverrassing. En ja, dat zijn ook weer twee klassiekertjes uit de jaren 80. Uiteraard straks ook, en daar moet je nog heel even op wachten, een fantastisch broodje aapverhaal. Niet waar gebeurt. En je krijgt er ook niets van in je maag. Maar leuke verhaaltjes zijn het wel. En ik draai af en toe een hitje voor je. Ik zeg, wees welkom. Dit is Rob op woensdag. Ik wens je heel veel plezier.

0: 100% leuke radio. 100% Rob op woensdag.
1: Wij zagen de week in tweeën.
2: Rob op woensdag.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag weer twee singeltjes voor je draaien, dus het is zeker hoogste tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Zometeen een nummer dat eigenlijk een cover is van een lied dat al in 1948 werd uitgebracht en in 1949 een hit zou worden voor een aantal artiesten tegelijk. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het is echt waar. De eerste artiest die het op single uitbracht, buiten de film, want daar komt het uit, was Vera Lynn. Nou ja, dan hebben we het toch wel bijna over de prehistorie. In 1980 kwam er een versie uit die je zometeen gaat horen. The Night People and Again komen er zometeen aan. Maar eerst een liedje uit 1983 van een Engelse band die vooral in de eerste helft van de 80's een flink aantal hitjes scoorde. Het middelpunt van de band werd gevormd door een nogal excentrieke zanger waarvan wij dachten dat het een meisje was. Maar goed, dat bleek niet zo te zijn. Zijn naam is Boy George. Hij is naast zanger tegenwoordig ook DJ. De band bracht in totaal 9 albums uit en bijna 20 singeltjes. Dit is de derde track die werd uitgebracht en haalde ten nauwe nood een top 10 notering in de top 40 en werd nummer 9. Dit is The Culture Club en The Church of the Poison Mind.

0: aan Bill. Zwengel die draaitafel maar aan, Rob.
1: Hi, baby.

die is grijs, die klinkt slecht. Dit is serieus de allereerste keer dat ik heb overwogen om een vinyltrack niet helemaal uit te laten draaien. Ik heb het wel gedaan, maar ik beloof je één ding, er gaat gelijk een sticker op. Deze ga ik echt nooit meer voor je draaien. Dat is bij deze beloofd. Rob op woensdag, fijn dat je erbij bent. Ik heb een track voor je uit het begin van deze eeuw. Amy's

0: is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: Not bad!

ben elke keer weer aangenaam verrast als ik deze track hoor. Hij klinkt oud, alsof het een soulplaat is uit de jaren 60, maar laat je niet in de luren liggen. Hij werd dit jaar uitgebracht op 9 januari. Steven Sanchez en Sweet Love. We gaan eens kijken naar de historische nieuwsfeitjes van 14 januari en we beginnen in 1966. Toen D66 zou worden opgericht, de politieke partij, en dat was onder leiding van Hans van Mierlo. Op 14 oktober 1980 zou U2 zijn allereerste optreden op het vasteland van Europa geven. Dat was in Nederland. Wij hadden de première, want het was in de KRO-studio in Hilversum. In Ruinerwold in Drenthe vindt de politie in 2019 een gezin dat 9 jaar in een afgesloten ruimte van een boerderij heeft geleefd. Het ging om een vader en 5 kinderen die daar zaten te wachten op het einde der tijden. En zo zie je maar weer dat godsdienstwaanzin ook in Nederland voorkomt. Je zou denken en hopen van niet, maar helaas. 2 jaar later, op 14 oktober 2021, zou documentairemaakster Jessica Filerius de Gouden Televisiering winnen met de documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold. En zo zie je maar weer dat de een zijn dood is den ander zijn brood. Het gaat hier bijna op. Paul Witteman, Margriet Eshuis en Frank Everblij zijn vandaag jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En je mag van mij alle gebak opeten. Leef je uit.

Kijk, en deze is al wel uit de jaren 60. Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. En wij zien Smokey Robinson vooral als zanger. Maar deze man was toch echt meer dan dat. Hij was namelijk ook producent. En niet van de kleinste namen. Onder andere Mary Wells, Marvin Gaye, The Temptations, The Supremes. Nou ja, dat zijn toch geen kleintjes. Daarnaast was hij ook nog vice president van Motown. Ja, de Amerikanen zijn gek op titels, ik weet het. En hij leeft nog steeds. Werd geboren in 1940, is inmiddels 86.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, makker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ons wekelijkse broodje aapverhaal. En ik herhaal het nog maar een keer. Broodje aapverhalen zijn niet waar gebeurd. Doe het vooral niet na. En ik weet wel, nadoen is makkelijk, kost wat minder energie. Maar het loopt niet altijd goed af. En tegenwoordig hebben we natuurlijk AI. Je voert een prompt in, je krijgt een antwoord. Nou ja, ook dat is eigenlijk gekopieerd. Want aan de achterkant is dat systeem natuurlijk gevoed met allerlei informatie. En wie zegt dat het de juiste informatie was? Dus nogmaals, doe het niet na. Doe je het toch? Nou ja, dan moet je zelf op de blaren zitten. Boontje komt om zijn loodje. Net als deze jongeman. Een jongeman heeft wat moeite met taal en daarom leent hij een boekje over het schrijven van sollicitatiebrieven. En schrijft daaruit een voorbeeldbrief over. Die stuurt hij naar het bedrijf waar hij aan de slag wil. Maar pas dan ziet hij dat onder de voorbeeldbrief staat: verbeter deze brief door alle 30 fouten eruit te halen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Uit de tijd dat Nederland geplaagd werd door ernstige jeugdwerkeloosheid, begin jaren 80, de Janssen Bagge Band en Solliciteren. Het origineel natuurlijk van de Spencer Davis Group. Tim is een love in, dat had je vast al wel gehoord. En een leuk weetje is dat de Janssen Bagge Band uit Susteren komt en ooit zijn begonnen als dweilorkest voor het carnaval. Zo zie je maar weer. Volgende

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken.

0: wolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. Door een pechgeval heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. 3 kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Westervoort 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Nijmegen, voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
4: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Colette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een half uur vertraging, voor Stroe 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Valburg 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A50 verderop richting Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaaf 10 minuten. De N305 Almere richting Dronten voor afrit Harderwijk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
10: Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Kootwijk, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De A325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
13: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

Nieuw. Nieuw. Teddy Swims. Teddy Swims. Perfect Man. Perfect Man. Mm-hmm. Dit is jouw roulette. FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door. Het weer, morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 20 minuten extra reistijd. A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp

0: De beste deals, zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten, voor Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
4: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan nog files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, voor Hoevelaken 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl.

0: welkom.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
6: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
5: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dat was een lekker begin van Ben en Bert. Nee, Joost en Bert vanavond. Ja, Ben die is naar Grupo Sportivo vanavond. En we hebben hier Joost in de studio.
1: Goedenavond.
0: Ja, Joost, we gaan straks verder. Ja, je hoorde net uit de 80e jaren Cock Robin, nummer 1 single, The Promise You Made. En we begonnen met een eendagsvlieg uit 1992. Dan Beard met I Love You Period.

0: en Ben.
1: Op roulette
0: en Ben.
2: Ajeto.
0: Ja, ik zou zeggen welkom Joost.
3: Ja jongen,
0: je bent wel eens meer ingevallen voor Ben, hè?
3: Ja, zeker. En vandaag weer de eer om dat te doen.
0: Ja, veel te gezellig, veel te leuk.
3: Tuurlijk.
0: En Niels is er ook, maar daar gaan we straks over hebben. Want ja. Niels die gaat ons straks een beetje helpen met de zeezeilster.
3: Ja,
0: want,
3: klopt.
0: Want
3: ja.
0: Hij is de man van het echte zeezeilen en dat ben ik niet. Dus daar gaan we straks heel veel van leren. Hey luister, ja, thema zeilen hè, vandaag.
3: Ja, ik heb een paar mooie platen uitgezocht rond dat thema, dus... We gaan er wat moois van maken.
0: Zeker, zeker, zeker. Luister, ja, een paar nieuwtjes. Want we hebben straks ook eerst Jokka aan de lijn.
3: Ja.
0: Dus die gaat weer vertellen wat Gen Z allemaal beleeft. Hè? Onze 18-jarige Jokka, zesde klas van de VWO. Dus we gaan het straks horen. Maar even, ik zag even op regio Zuidoost-Utrecht... dat er iemand op Facebook een lounge set voor de tuin aanbiedt. Ja, dat was zogenaamd de verkoper. En die vraagt een aanbetaling en geeft dan een adres. En ja... Eenmaal aan de deur blijkt dat de bewoner van niks weet en de koper is opgelicht.
3: Oei.
0: Ja, we lezen steeds meer in de kranten dat mensen worden opgelicht, Joost.
3: Ja, je moet verdomd goed uitkijken tegenwoordig, ja.
0: Nou ja, er zijn fake websites. Mensen kopen schoenen en dat blijkt helemaal een verkeerde website die nagebouwd is.
3: Ja.
0: Mensen krijgen mailtjes dat ze hierop moeten klikken. En dan zijn ze plotseling een abonnement van 40 euro per maand kwijt.
3: Ja, nou ja, kijk, oplichting is natuurlijk van alle tijden. Maar het is met AI, met kunstmatige intelligentie tegenwoordig zo ontzettend makkelijk geworden... om als leek gewoon een nep website op te tuigen en mensen... ja. Met een tuinset om de tuin te leiden.
0: Ja, ja. Dus nogmaals, dus, luisteraars, pas op. Controleer ook altijd even het mailadres. Daar staan soms heleboel rare cijfertjes en getalletjes achter. Dus daar moet je mee oppassen. Ja, verder, ja, die meneer Haverkamp, onze burgemeester... die is samen met wij van de Haverkamp van de Beeld... is samen met collega's van Bunschoten, Baren, Eemnes en Soest... is die een bebop-expertise-team begonnen... om samen te werken tegen ondermijnende criminaliteit. Nou... Een goed begin, hè, zou ik zeggen, om de criminaliteit aan te pakken.
3: Dat is altijd goed, denk ik. En zeker als je dan gaat samenwerken met een aantal andere omliggende gemeenten... dan kun je toch misschien wat doeltreffender dat aanpakken.
0: Aanpakken, ja. Die wet Bebop. Hè, vroeger had je Bebop bij de kapper.
3: Ja, precies.
0: Dan werd je haar eraf gehaald. Maar de wet Bebop geeft overheidsinstanties de mogelijkheid... om de achtergrond van de bedrijven en de personen met wie ze zaken doen te screenen. En deze samenwerking is een grote stap vooruit.
3: Nou...
0: We gaan het meemaken.
3: Waarvan akte?
0: Waarvan akte? Ja, en verder nog een klein nieuwtje. Ja, volgens mij bestaat het al heel lang. Dat is het toegestaan bij de gemeente Utrecht. Gaat baan en gelijkgeschiktheid naar kandidaat met een niet-Nederlandse achtergrond.
3: Ja, dus dat is. Ja, ze zijn nu. Wat ze nu doen is bij de gelijke geschiktheid voor de functie zeggen ze. We pakken iemand met een niet-Nederlandse achtergrond. Ja. Heb jij daar een hele sterke mening over, Bert?
0: Nou ja, kijk, als ik Yusuf zou heten... of dan is het al sowieso moeilijk om uitgenodigd te worden bij een gemeente. Mogelijk houden ze zich daar dus ook aan in de zin van... we nodigen hem wel uit. Maar als je er eenmaal bent en ik ben net zo geschikt als jij...
3: Ja.
0: Ja, dan word ik aangenomen en jij niet, hè?
3: Ja,
0: als ik Yusuf heet.
3: Ja, dat is inderdaad waar het... in een heel platgeslagen op neerkomt inderdaad.
0: Ja, ze gaan eruit van diversiteit en inclusie. Hè?
3: Ja.
0: Met name Pro wil dat natuurlijk. Ik begrijp het ook wel, want ze willen natuurlijk een afspiegeling zijn van de samenleving. Hè?
3: Ja.
0: Als er heel veel Marokkanen, Turken, Indo's, noem maar op, in zo'n gemeente wonen. Ja, dan moet het ook een afspiegeling zijn.
3: Ja, dat is inderdaad wat de gemeente zelf ook inderdaad zegt. Ze willen inderdaad een afspiegeling, wat je zegt, van de stad zijn verschillende achtergronden en ervaringen. Ja. En die mensen inderdaad samen laten werken bij de gemeente.
0: Daar valt wat voor te zeggen ook.
3: Daar valt wat voor te zeggen. Ja, ik weet dat de gemeente Utrecht daar al langer inderdaad mee bezig is om inderdaad mensen ook anoniem te laten solliciteren. In ieder geval zonder naam en dergelijke. Volgens mij hebben ze dat in het verleden ook zijn ze daarmee begonnen. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen.
0: Ik weet het niet, maar dat is wel een idee.
3: Ja, nou goed, in ieder geval. De gemeente Utrecht, ja. Zouden ze dat in de Bild ook gaan doen, denk je?
0: Ik weet het niet. De Bild, ja, we hebben net een paar nieuwe wethouders gekregen.
3: Ja, dat is waar. Dat heeft ongelooflijk lang geduurd.
0: Nee, maar er was een beetje gedoe over. Ja, heel kort. Ja, dat ging over de salarissen van de wethouders.
3: Oh, ja?
0: Die hebben gewoon een standaard salaris.
3: Ja.
0: Maar omdat de gemeente het Bild moet bezuinigen, vonden eigenlijk wat raadsleden dat ze ook op hun salaris moesten gaan inleveren.
3: Had nog wel minder
0: kunnen
3: zijn.
0: Dat gaf een relletje.
3: Oh jee.
0: Maar uiteindelijk heeft natuurlijk de coalitie gezegd, het salaris blijft hetzelfde. Hey, we gaan een nummer draaien. Ja, van Christopher Cross.
3: Ja, klopt. We trappen deze avond af met een iconische plaat over zeilen uit 1979. Dat nummer heet Sailing. En dat is inderdaad, zoals je zei, van Amerikaanse singer-songwriter Christopher Cross. Het nummer werd geïnspireerd door de zeiltrips die hij maakte in zijn tienerjaren. En leverde hem in 1981 meerdere Grammy Awards op. We gaan luisteren naar Sailing.

0: zeggen.
1: Hey Jokka, ben je daar?
2: Jazeker, hallo Bert.
1: Hallo. Hey, vertel Jokka, wat zou je met ons willen delen vanavond?
2: Nou, vanavond heb ik een iets serieuzer gespreksonderwerp dan vorige keer. Namelijk, ik wil iets politieks bespreken.
1: Oké.
2: Een voorval is, afgelopen vrijdag was het nieuws vrijgekomen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Waarin werd voorgesteld dat zij de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde willen livestreamen. Nou, het is een ontzettend publieke executie. Iets wat voor ons in het Westen heel barbaars en buitenaards lijkt. In de dag van vandaag natuurlijk. Terwijl plekken in de wereld zijn waar dit soort executies nog plaatsvinden en legaal zijn. Zoals Iran, Afghanistan en Saudi-Arabië. En ik vond het vooral een hele interessante morele kwestie. Wanneer hebben wij als mensen recht om te bepalen of iemand blijft leven of hij van zijn leven ontnomen gaat worden? En al helemaal of zo'n executie gepubliceerd, gelivestreamd mag worden voor meer dan miljoenen mensen om het te zien. Wat vinden jullie daarvan? Hebben jullie daar iets van meegekregen?
1: Jazeker hebben we er iets van meegekregen. Ja,
3: zeker.
1: Het is verschrikkelijk als ze dat zo doen.
3: Nou, het doet me heel erg denken aan zoals dat vroeger ging. Dat er gewoon mensen op het dorpsplein gewoon werden opgeknoopt.
2: Ja,
3: of
2: ja.
3: Onder de guillotine werden gelegd, weet ik het wat. En ik vraag me toch af of we terug moeten naar die tijden.
1: Ja, dat is ook zo. Je zag de mensen gewoon, en dat was gewoon een volksvermaak, hè?
3: Ja.
1: Iedereen kwam kijken, door de guillotine of ophangen. Die vrouw trouwens, die zeg maar niet dood is gegaan met al die schokken, van die injecties. Die had ook nog gezegd, hang mij maar op.
3: Ja.
1: Maar goed, Jokka, nog even terugkomend op jouw verhaal. Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik heb in Amerika ook begrepen dat zowel de Republikeinen als de Democraten daar ontzettend op tegen waren. In ieder geval een deel van de Republikeinen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als dat soort dingen gewoon live op de televisie of op een livestream te zien is.
3: Maar Jokka, ik hoor ook een beetje in jouw verhaal. Volgens mij ben jij geen voorstander überhaupt van de doodstraf zoals we dat in heel veel landen nog doen. Klopt dat?
2: In mijn mening, ik denk dat het ontzettend, als wij uitgaan van het idee dat iedereen gelijk geboren is, vind ik het heel bizar dat er iemand mag zijn die gelijker geboren is dan de ander en die keuzes mag maken of de ene recht heeft om te leven en de ander niet. Ik vind het op een manier ook best wel interessant, omdat we hebben het bijna over een soort recessie, wat jullie ook zeiden. Gaan we terug naar een soort van middeleeuwse gewoontes. Weet je, een tijd waar een beetje een donker moment in onze westerse geschiedenis, waar we met veel gemixte gevoelens naar teruggekeken wordt. En het idee dat iemand op een brandstapel gegooid wordt of onder de guillotine gezet kan worden, is nu tegenwoordig echt bijna te gek voor woorden. Maar iemand op een livestream doodschieten moet dan wel kunnen. Dat vind ik ook gewoon een beetje bizar, als wij daar zo gechoqueerd zijn door geraakt in het verleden. Nou of ja, weet je wel, als we daar zo op die manier terugkijken, waarom zou dat nu ooit nog geïmplementeerd kunnen worden op die manier?
1: Je wil nog wat zeggen?
3: Ja, merk je dat het ook een beetje leeft onder jouw leeftijdsgenoten? Zijn die daar ook bezig met dit nieuws?
2: Eigenlijk wel, want het is best wel, nou, het is natuurlijk nieuws dat je overal online kan lezen. Maar ik vind het ook wel interessant, omdat je krijgt wel gemixte, veel mensen zijn er tegen. Maar op een manier zijn we ook, ik vind het bijna bizar dat niemand dit te gek voor woorden vindt. En ik denk dat we op een manier een beetje nam zijn geworden naar best wel heftige dingen zien. Ook doordat we online heel veel beelden binnenkrijgen. Dus daarom ben ik ook wel van de mening dat meer dat mijn generatie misschien iets minder gevoelig is naar dit soort onderwerpen, als ik dat kan zeggen.
1: Minder gevoelig?
2: Ja, of misschien zijn ze meer gewend om heftige dingen online te zien en te lezen op die manier.
1: Ja, dat komt misschien ook door al die spelletjes die er zijn. Schietspelletjes en noem maar op. Hè.
2: Heftige nieuws en
1: maar,
2: zo.
1: Maar luister, Jokka, als iemand bijvoorbeeld een paar moorden op zijn geweten heeft in koele bloeden, schoolkinderen neerknalt, uiteindelijk wordt hij levend gevangen. Ja, die zou dus in een bepaalde staat in Amerika gewoon de doodstraf krijgen. Wat is dan wel een goede straf? Levenslang?
2: Ja, ik denk dat misschien daar in dat opzicht leidt iemand meer. En moet hij meer bewust zijn van de consequenties van zijn daden dan als hij publiekelijk wordt doodgeschoten, lijkt me man. Hij is geen onschuldige man. Hij heeft 13 mensen vermoord en verlaten ook nog.
1: Ja.
2: Maar is over iemands recht op bestaan bepalen alleen van toepassing als het over iets, de zaak is echt slechts genoeg gaat? En wie bepaalt wanneer iets slecht genoeg is?
1: Ja,
2: is het niet dezelfde Amerikaanse overheid die volgens het Iraanse ministerie van Volksgezondheid, meldt het BNR Nieuwsradio, en in de Iran-oorlog tot dusver 3.468 doden in Iran heeft laten vallen? En dan hebben we het ook over 376 kinderen en 496 vrouwen.
1: Vrouwen, ja.
2: En het is natuurlijk best wel een guber nieuws, maar ik vind het wel een belangrijk gespreksonderwerp. Omdat het is iets wat we wel bespreekbaar moeten houden. Want als Amerika ook zulke doden kan laten vallen, waarom worden zij niet met dezelfde harde hand neergeslagen? Moeten we het gewoon accepteren dat een overheid boven alles staat en wel de morele kwestie van leven of dood aan mag gaan? Mijn vraag is meer, mensen vinden het leed het heftigst als ze er direct mee geconfronteerd worden. Dus zo'n publieke executie is voor velen heftig, maar ze kunnen wel hun hoofd makkelijker omdraaien voor al het andere wat er nu in de wereld gebeurt, waar ze niet direct mee geconfronteerd worden.
1: Je hebt gelijk, Jokka. Je hebt gelijk. We moeten zo even naar... Het klinkt heel erg... We moeten zo naar het nieuws. Maar ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Het is heel goed dat je deze kwestie even hebt aangekaart. Het blijft een hele moeilijke wikken en wegen. En je hebt ook helemaal gelijk dat mensen wegkijken. Dus daar gebeurt het wel en in eigen land. Maar ze kijken wel weg wat ze dan allemaal in Iran flikken. En dat is wel iets waar we over moeten nadenken. En daarom heel fijn dat je ons daarmee... ons ook uitdaagt om ook over dit onderwerp te praten vanavond. Ik moet je hartelijk danken. Ik moet helaas door. Ik dank je hartelijk voor dit openhartige gesprek. En we horen elkaar zeker weer over 3 weken. Dank je wel. Tot zover. Hè?
2: Ja, dank je wel.
1: Dag.
2: Doei.
0: Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Ook in Zuidoost-Utrecht vallen daardoor veel bussen uit. Leden van de vakbonden FNV en CNV staken uit onvrede over de onderhandelingen over een nieuwe cao. Vervoerder Transdev probeert een aantal drukke lijnen wel te laten rijden, onder meer rond Overvecht en richting Utrecht Science Park. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. De vakbonden willen tot aan de kerst iedere week actie voeren. Dat hoeft niet iedere keer een staking te zijn. Sterre Zuytekau is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens en toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuytekau hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75ste editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden. De droogte van de afgelopen zomer heeft de waterschappen in heel Nederland miljoenen gekost. Waterschappen waren veel geld kwijt aan onder meer het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden liep het bedrag op tot €660.000, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Bij dat bedrag blijft het niet, volgens een woordvoerder. Er staan in het gebied van HDSR nog altijd noodpompen te draaien om water aan te voeren. Het waterschap liet eerder al weten dat er voor herstel van het watersysteem gedurende lange tijd regen nodig is. Ook komt er nog steeds weinig water via de Rijn naar Nederland. Daarnaast zijn de grondwaterstanden nog altijd laag.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, wat een heerlijke single was dat uit de jaren 70 van de Amerikaanse singer-songwriter Boz Scaggs. What Can I See?
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, wie heb ik deze week te gast? Ja, ik heb Maartje aan de lijn. Maartje, die was klaar met de sleur van haar leven en zocht avontuur. Ze raakte verzeild in de Clipper Around the World Yacht Race en voerde in 11 maanden de wereld rond met haar team. Zonder ook maar enige voorafgaande zeilervaring. Ze stapte aan boord van een 70 voet, ik heb het even opgezocht, 23 meter, raceyard van Team Power of Seattle Sports. Het rondnummer CV21. Nou begrijp ik ook als ze ondertekent dat ze Maartje van Huiszee zet en dan CV21. Ze voer meer dan 40.000 mijl. Ook dat heb ik eventjes opgezocht. 74.000 kilometer. Bijna 2 keer die wereld rond, zeg maar. Over de oceanen en voltooide een volledige reis om de wereld. Ja, ook in de studio Niels Boegborn. In zijn vrije tijd een gepassioneerd zeezeiler. Hij heeft verschillende nationale en internationale kampioenschappen op zijn naam. En ook is hij een delivery captain. Hij is vanavond mijn sidekick. Ik zeg, goedenavond Maartje.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, Maartje, je moet ons even helpen. Je komt op zo'n schip terecht. Wat was officieel jouw taak daar?
2: Officieel is iedereen die aan boord komt crew, afgezien van de professionele mensen. Dus de schipper en de first mate.
0: Ja.
2: Maar daarnaast dat ik crew was, was ik ook de teamcoördinator. En uiteindelijk werd ik halverwege de wereld ook de bootsman.
0: Oh, je hebt
3: promotie.
0: Promotie gemaakt onderweg.
2: Ja, het werd een beetje baan op baan op baan. Wat heel erg leuk was, want dat hield me gewoon bezig naast gewoon het zeilen zelf. En daardoor werden mijn stopovers ook wel wat drukker, maar niet minder leuk.
0: Ik hoorde ook toch wel eens dat mensen af en toe even naar huis toe gaan, maar dat was bij jou niet het geval, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee, ja. Kijk, de langste stopover is denk ik 2 weken geweest in Zuid-Afrika. Omdat we gewoon echt mega snel die Atlantische Oceaan overstaken. Maar gemiddeld zit je ergens maar 8 tot 10 dagen. Dus echt even naar huis vliegen vanaf Australië zit er dan voor mij niet echt in. Maar goed, mensen die dan opeens weer op eigen bodem komen, omdat ze uit Australië of uit China of wherever komen. Ja, voor hun is het dan even een thuiswedstrijd en vliegen ze even heen en weer.
0: Ja, maar jij niet, hè?
2: Nee, zeker niet. Ik heb het 11 maanden even zonder vrienden en familie moeten doen. Maar wel mensen die langs zijn gekomen, gelukkig.
0: Ja. Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben. Help even de luisteraars. Kan je wat plaatsen noemen die je hebt aangedaan, zo even achter elkaar?
2: Ja, zeker. Wij zijn, de start is in Portsmouth in Zuid-Engeland. En wij zijn vanaf daar naar Puerto Sherry in Spanje gegaan. Naar Punta del Este in Uruguay. Naar Kaapstad in Zuid-Afrika.
0: Ja.
2: Naar Fremantle in het westen van Australië. En toen naar Early Beach in het oosten van Australië. Naar Subic Bay in de Filipijnen. Naar Qingdao in China. Naar Tongyeong in Zuid-Korea. Toen naar Seattle in de Verenigde Staten. En via Panama en het Panama-kanaal naar Washington DC. En toen terug naar de UK, naar Schotland, naar Oban. Dus toen zijn we het laatste stukje teruggevaren. Afgelopen zomer naar Portsmouth.
0: Onderweg nog wel eventjes je ouders gedag kunnen zeggen.
2: Ja, die kwamen mij gelukkig in de Filipijnen. Kwam mijn familie me opzoeken, wat ik echt heel bijzonder vond. En zo fijn om hem weer te zien. Want dat was inmiddels, ik denk dat dat ergens in februari afgelopen jaar was. En ik was in augustus vorig jaar weggegaan. Dus daar zaten wel aardig wat maanden tussen.
0: Nou luister, er is vast een moment geweest op die oceaan waarop je dacht, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
2: Ja, dat moment kwam voor mij eigenlijk al vrij snel. want we hebben echt wel een pittige oversteek gehad in de Baai van Biscay. Dat is wel een berucht stukje zee. Heb ik zo vernomen. Want het kan echt prachtig weer zijn. Maar als het omslaat, dan is het echt pure horror. En wij hadden wel echt een vuurdoop, om het maar zo te zeggen. Waarin best wel veel mensen zeeziek waren. Inclusief ikzelf. En dan lig je wel even in je bed van waarom heb ik deze keuze in godsnaam gemaakt.
3: Maar dat is Niels, mag ik je als vraag, want dat is je eerste ervaring waarschijnlijk in zwaar weer geweest.
2: Ja.
3: Hoe ging dat aan boord? Want ik heb wel wat berichten van Angela gelezen, jouw schipper.
2: Ja.
3: En die gaf ook aan, het is zo lastig om die, zeg maar, die sense of urgency te krijgen bij je bemanning. Ja. Als ze niet begrijpen dat het nu even niet een democratie is, maar gewoon een dictatuur.
2: Ja. Nou, vooral dat heftige weer. Ja, ik heb eigenlijk bij van mijn Sky bijna alleen maar in mijn bed gelegen wegens de weersomstandigheden en ziek zijn. En ik kreeg ook nog een heatstroke bovenop het zeeziek zijn. Dus ik heb er vrij weinig van meegekregen. Maar ja, het is gewoon overleven in zo'n situatie waarin je terechtkomt. En vooral ook voor de meeste mensen van mijn team die ervaring nog nooit hebben gehad.
3: Ja.
2: Ik denk dat sommigen een beetje bevriezen ook. Ik heb het gelukkig zelf niet zo meegemaakt dat ik dacht van, oh, ik bevries. Want juist, ik ben dan zo de persoon die dan gaat luisteren naar, oké, wat wordt er gezegd? We vertrouwen op de schipper, zij weet het.
3: Ja,
2: en
3: dat is het.
2: Het is gewoon blind uitvoeren wat zij zegt. En daarmee kom je gewoon veilig door zo'n situatie heen. Maar goed, als mensen inderdaad hun eigen kennis boven op die van de schipper gaan gooien, dan krijg je wel eventueel gevaarlijke situaties.
3: Een compliceerde factor is natuurlijk ook dat je zit met een crew waar, kijk, mijn ervaring, ik heb alleen maar met professionals gevaren. Maar ik kan me voorstellen bij jullie dat je zit met leken aan boord. Je kan alles wel uitleggen, maar dat beklijft pas op het moment dat de nood aan de man komt.
2: Ja.
3: Wie neemt dan de leiding? Je hebt natuurlijk je schipper. Je hebt wellicht 2 of 3 echte professionals. Maar daar houdt het mee op.
2: Ja, je hebt de schipper en dan de first mate. Dat zijn de professionals.
3: Ja.
2: En er zijn mensen... Ja, we zijn leken. Kijk, ik had helemaal geen zeilervaring van tevoren. Maar er zijn mensen die al een eigen boot hebben en zelf veel gevaren hebben, maar meer een beetje vakantiezeilen en zeker geen oceaan hebben overgestoken, maar gewoon in de Med of zo ergens.
3: Ja, ja.
2: Lekker of in Griekenland lekker gaan cruisen. Die hebben ervaring, weten het een en het ander over het zeilen. De ervaringen verschillen een beetje en ik denk dat de sleutel tot het succes van ons was dat we het hele volledige vertrouwen hadden in alles wat Angela, onze schipper, ons opdroeg. Je kan jezelf niet daar je eigen kennis kan je daar niet boven stellen. Want ja, zij zit er echt op hoor. Zij is ervan.
0: Nou ja, zij is ook niet voor niets de kapitein, zeg maar. Maar 11 maanden lang leef je met een groep uiteenlopende karakters. Op een paar vierkante meter, onder extreme spanning en slaapgebrek. Ja, wat heeft deze race je geleerd over de menselijke verhoudingen? Wat je in het normale leven nooit had ontdekt?
2: Ik denk... dat ik je leert je het meeste gewoon echt dat je moet je aanpassen. En je leert ook heel erg dat sommige mensen daar niet zo goed in zijn. En hoe daar dan weer mee om te gaan. Die menselijke verhouding, eigenlijk is dit gewoon één groot sociaal experiment.
0: Zou
2: je het kunnen zien.
0: Ja.
2: Omdat je dus op zo'n kleine oppervlak zit met dus, mensen variëren tussen het aantal 14 tot 22. Wat je daarvan leert, je leert jezelf onwijs kennen, want je zit in een team en je moet door bepaalde angsten heen ook, wat zeilen betreft. Je moet jezelf aanpassen, je gedrag aanpassen naar eigenlijk alle mensen die je tegenkomt.
3: Ja.
2: Er zullen mensen zijn waar je goed mee kan, er zullen mensen zijn waar je minder goed mee kan, maar je zit met z'n allen letterlijk in hetzelfde schuitje, dus je kan op dat moment niet... egoïstisch zijn en zeggen, ja, maar ik ben gewoon wie ik ben. En je hebt het maar te slikken. Jezelf, het aanpassingsvermogen naar alle situaties die er op je gegooid worden, dat is denk ik de grootste les van dit hele gebeuren.
0: Maartje, we moeten heel eventjes een klein muziekje ertussen doordraaien en dan gaan we zo verder. Maar mijn vraag zou zijn, wat heb je op de stilste en donkerste nacht op de oceaan over jezelf geleerd? Wat je tijdens de alledaagse drukte in Amsterdam altijd succesvol wist te vermijden. Maar daar gaan we het straks even over hebben. Nu komt er een muziekje van de Beach Boys.

0: Ja, dat was wel een heel toepasselijk nummer. Ceylon, Ceylon, Sailor. Ja, we zijn geëindigd het vorige gesprek met de vraag... Wat heb je op de stilste, donkerste nacht op de oceaan... over jezelf geleerd... wat je altijd tijdens het alledaagse drukte in Amsterdam... succesvol wist te vermijden?
1: Ja, dat is wel echt een heel erg een soort soul-searching vraag natuurlijk. Wat ik van mezelf heb geleerd is denk ik dat ik... eigenlijk heel goed getij op de structuur die aan boord is. Ik was wel iemand van voor de race die altijd maar bleef rennen en drukte en van alles wilde doen. En dat was altijd soms een beetje chaotisch. En toen dacht ik altijd van ja, maar ik ben lekker bezig, want ik doe van alles en ik ben lekker druk bezig. En ja, toen kwam ik op zo'n boot en dan gebeurt er soms heel veel en soms ook echt helemaal niks. Maar er was altijd een soort structuur en er altijd een soort doel waar je naartoe aan het varen was. Letterlijk van A naar B aan het gaan. En het kon zomaar omslaan. En ik merkte dat ik nu die rust en eigenlijk het weten waar je aan toe bent, dat ik dat heel erg relaxed vind. En dat je daarin dus ook een beetje meer moet leren om keuzes te maken wat je dan wel en niet... doet in het leven en waar je ja op zegt en ja zeggen tegen dingen waar je echt heel erg gelukkig van wordt in plaats van jezelf een beetje wegcijferen onder het mom van nee, maar dat is dat cool en dat vinden andere mensen leuk en dan blijf je lekker bezig. Dus ja, ik denk dat dat wel een grote les is geworden in mijn tijd aan boord. Ja,
0: heel eerlijk antwoord, Niels.
2: Ja, ik heb nog een vraagje voor je. Het is geen plezier, toch? Tenminste, zo kijk ik tegenaan. Het had een wedstrijdelement. Hoe speelt dat zo, zeg maar, onder de manning? De manning moet ook leren van nou, dat puntje aan de horizon is een wedstrijd. Je moet harder dan je concurrentie. Hoe ga je dat aanpakken? Ik weet van mezelf, wat ik het meest erge vond, dat je dan net een kwartier ligt te slapen en er moet alweer een zeilwissel plaatsvinden. Dat vond ik het vreselijkste moment. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, wij waren wel echt een mega competitieve boot. iedereen aan boord had echt super veel zin om gewoon echt goed te varen en daar zijn best voor te doen. En ik merkte ook wel dat als er een keertje even een dipje zat in onze prestatie, dat mensen ook een beetje gereinigd werden. Zo van, wat kun je er nou aan doen? En we zochten altijd naar hoe we sneller konden. En we wilden ook gewoon vooral als mensen die nog nooit hadden gezeild heel snel heel goed worden. Of in ieder geval beter worden om de prestatie voor het hele team te verbeteren. Als je dan inderdaad in je bed ligt en je hoort opeens dat er een zeilwissel is, waar je toch wel zeker weet dat er meer mensen voor nodig zijn dan alleen maar de wacht die het dan op dat moment aan dek is. Ja, dan rol je heel even je ogen en doe je een diepe zucht. En dan denk je, ja, ik trek alles wel weer aan. En ik ga weer aan dek. Maar niemand deed moeilijk daarover. Iedereen stond voor elkaar in en hielp elkaar. En we waren wel echt zo competitief dat mensen daar ook echt niet de handdoek in de ring gooiden. Of zeiden van, ja, maar ja, ik ben gewoon nu van de wacht af. Dus ik moet slapen en laat mij maar mij niet bellen, zeg maar.
2: Ja. Want het zijn natuurlijk allemaal betalende gasten.
1: Ja.
2: Het zijn toch een soort hotelbewoners.
0: Nou ja, jij moest ook sparen, denk ik, hè, voor zo'n reis.
1: Ja, nou ja, ik had het geluk dat ik echt heel veel gespaard had van tevoren al. Dus ik heb het eigenlijk vanuit mijn spaarrekening vrij snel neer kunnen leggen. En zo. Zij hebben ook een betalingsrekening. Dus ik ben eigenlijk al, voordat ik vertrok, heb ik 2 jaar lang bijna afbetaald.
2: Zo, okay.
1: Aan hun. Zodat het niet in één keer het bedrag is, maar dat je het kan verspreiden.
0: Heel
1: dus
0: goed.
1: Dat was wel heel fijn.
0: Ja, jullie hadden ook een goed doel verbonden aan deze reis, hè?
1: Klopt, ja. Wij als team hebben het meeste geld opgehaald voor UNICEF.
2: Oh, wat goed.
1: En alle boten doen dat. Er is ook een UNICEF-boot binnen de vloot. Dus UNICEF sponsort een boot. En daarmee wordt er dus reclame gemaakt ook voor UNICEF en het doel de doelen die zij steunen. En wij hebben als team allerlei acties georganiseerd. En bij ons netwerken allemaal aangeklopt om te vragen of ze ons willen steunen in onze race. En dus ook in de race om zoveel mogelijk geld voor UNICEF op te halen.
0: Nee, geweldig. Kijk, wat zou je nou tegen de toekomstige zeilavonturiers willen meegeven? Je hebt het nu 11 maanden meegemaakt. Wat zijn de skills die echt nodig zijn om zo'n reis te maken?
1: Ik denk dat je een goede dosis zelfreflectie nodig hebt. Als je echt op de clipperrace specifiek gaat. Als je geen zeilervaring hebt, daar hoef je geen zorgen over te maken. Je wordt supergoed opgeleid door de trainingen die je bij Clipper moet doen. Dat zijn 4 verplichte weken waar je doorheen moet. En daar waar alles van A tot Z helemaal wordt uitgelegd. En vooral met focus op veiligheid. In 4 weken ben je nog niet een ervaren zeiler. Maar weet je wel de basis en ken je alle veiligheidsregels. Waardoor het gewoon allemaal, als je eenmaal onderweg bent, geleerd kan worden op een veilige manier.
0: Ja.
1: Ik denk de zelfreflectie is denk ik een hele grote. Je moet een gevoel voor avontuur hebben. En je moet vrienden willen maken met alles en iedereen om je heen. En dat aanpassingsvermogen, dat is wel echt een groot ding.
0: Groot ding, dat begrijp ik. Dat kan me voorstellen. Ja. Ja, je hebt heel veel steden aangedaan in die wereld. Waren er een paar bij waarvan je zei, daar zou ik wel willen wonen?
1: Wonen. Ja, Zuid-Afrika vind ik echt fantastisch.
0: Ja, vond je het geweldig, ja.
1: Dus dat, daar zou ik zeker. En Fremantle in
0: Perth.
1: West-Australië.
0: Ja, ik ben er ook geweest.
1: Ja, Perth. Dat was echt heel erg leuk. Ik vond Panama stad ook fantastisch. Maar wij zaten een beetje in het oude deel. Daar hingen gewoon echt zo de typisch Zuid-Amerikaanse vibes. En met de muziek op de pleinen. En fantastisch eten. En Zuid-Korea. Ook al zijn we er maar 5 dagen geweest, dan heb ik echt maar een halve dag gehad in ons schema om wat leuks te doen, om te gaan ondernemen in de omgeving. Vond ik dat ook wel echt een parel. En zou ik daar ook zeker wel weer terug gaan om daar de rest van Zuid-Korea te ontdekken.
0: Nou, dat is mooi. Hè? Er zijn een paar hele mooie plekjes op deze wereld waarvan je zou zeggen, wonen is misschien te veel, maar daar zou ik nog zeker een keer een bezoekje aan willen brengen. Joost, had jij nog een vraag voor haar? Want we gaan zo even door naar haar slotwoord.
3: Nou, ik was wel benieuwd nog even naar nieuws. Want heb jij zelf ooit je verleid gevoeld om heel ver te gaan zeilen de wereld over, zoals Maartje dat heeft gedaan?
2: Ja, ook wel een paar keer gedaan. Dus bij mij is dat het, en dat zal jij ook wel hebben, Maartje, is dat je komt toch in een ander soort community terecht als je zeilt. Het is een ander slag mensen. En in mijn geval, die mensen spreken me heel erg aan. Afgelopen zomer ben ik voor een delivery naar de Azoren gevaren. En dan zit je in Horta en dan zit je naast allemaal andere boten en je spreekt gelijk dezelfde taal. Het is net of je thuis toch komt. Een soort van thuis
0: ja,
2: komt.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan mijn vraag aan jou is, ga je dit missen? Of heb je je nieuwe plek gevonden?
1: Oh ja, ik herken helemaal wat je zegt. En ik, nu dat ik weer thuis zit in Amsterdam, mis ik het onwijs.
0: Ja.
1: Mis ik mijn mensen en de gemeenschap die er omheen hangt inderdaad. Gewoon het altijd, inderdaad dezelfde taal spreken. Hetzelfde gevoel van avontuur. Hetzelfde beetje tranquilo levenswijze. Ik ga dat onwijs missen. Ik ga ook proberen om het nog een beetje te kunnen integreren in mijn leven door mijn kwalificaties te halen. Maar goed, dat is allemaal voor volgend jaar, wanneer ik mijn leven hier weer een beetje op orde heb.
0: Je bent lid geworden van een hele bijzondere club, hè? De Circumnavigators Club, las ik.
1: Dat zijn niet heel veel mensen die dat kunnen zeggen. Dus ik ben wel heel trots op.
0: Zeker, hè? Dat is ooit begonnen in 1902 in New York. En jij bent een van de mensen die dat mag noemen. Hey, luister Maartje, we moeten een beetje op de tijd letten.
1: Ja.
0: Maar ik wil je vragen, je hebt een prachtig verhaal geschreven. We hebben je natuurlijk ook kunnen volgen met al je verhalen en al je video's die je hebt gemaakt. De race van ons leven, wil je dat nog aan ons voorlezen?
1: Ja, zeker. Daar komt ie. Even kijken hoor. Moet even bij het begin. Oh ja, hier. De race van ons leven. Het is een kwestie van gewoon beginnen. Is dat niet wat ze zeggen? Passie en ambitie vormen een verbond. Niets zal je in de weg staan. Dromen najagen over epische oceanen. Eindelijk is het jouw beurt. in een voor velen onbekende wildernis. Je zou zomaar kunnen crashen en verbranden. Donder, bliksem, regen en zonneschijn. In de diepte van de oceaan is het erop of eronder. Er wordt gelachen, er worden tranen vergoten. Een beker tot de rand gevuld. Overgegeven aan de wind en de golven. Moeder natuur, zowel wreed als vergevend. We worden voor het leven verwend met de rijkdom ervan. Een heroïsch leven dat het leven waard is. Als de winter aanbreekt, is het leven weer normaal. Dit avontuur is aan ten einde. Er zat niets anders op dan het te doen. Dat was precies wat we zeiden. Een episch avontuur in zijn soort. Het vinden ervan zullen we misschien nooit meer meemaken. We zouden alles geven om weer die helden te zijn, al is het maar voor één dag.
0: Maartje, dit is geweldig om zo te eindigen. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview. Ik wil ook hartelijk bedanken, Niels, dat je erbij kon zijn en mee kon luisteren en je vragen kon stellen over zo'n prachtige wereldreis die ze heeft gemaakt.
2: Mij genoegen.
0: Joost, ook bedankt dat je nog even wat extra's vroeg aan Niels om te vertellen van waarom is dat bij jou zo, dat vuurtje zo aangewakkerd. Wij gaan naar het nieuws luisteren, Maartje, en ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit openhartige interview.
1: Jullie ook bedankt. Fijne avond.
4: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Gek op Halloween.
7: Of het Oktoberfest.
8: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
10: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
11: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
12: Het vakantiefestival komt er weer aan.
13: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
14: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
15: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
16: In de buurt.
17: Roulette FM.
18: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project €55 miljoen gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
19: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km

0: gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Dit was Sting. Sting was de grote man achter de Police en daarna een indrukwekkende solo carrière. Een van de hoogtepunten, Love is the Seventh Wave. Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, Joost, we gaan het even niet hebben over alle oorlogen en alle ellende.
1: Nee,
0: en
1: dat alsjeblieft
0: Nederland ook een oorlog
1: niet
0: is met Rusland. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar ja, wel even een raar verhaal wat ik las. Dat meerdere Utrechtse panden van het Utrechtse studentenkorps deze week het doelwit zijn geworden van een reeks bizarre vandaalacties.
1: Nou ja, ik las dat ook en ik vermoed dat het toch ook dit een soort oorlog is, maar dan tussen verschillende

0: Een studentenvereniging, ja. Denk jij niet?
1: Ja, zou je denken studentenvereniging. Of dat ze iets hebben geroepen dat mensen daar tegen zijn en dat ze daarom die panden bekladden. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat de historische gevels aan de Oude Gracht, de Keizerstraat, de wijde Begijnenstraat vakkundig worden heringericht, om het zo maar te zeggen. Ja, zo smeren vandalen van alles en nog wat tegen de muren. Ja, ik vind dat nogal wat, hè. Of een slagroomtaart op de voordeur. Wie erachter zit, dat weten we niet. Dat is nog een groot raadsel.
0: Ja. Ja,
1: misschien naar andere studentenverenigingen, dat zou kunnen.
0: Ja, toch een soort rivaliteit of zo. Maar ja, ik weet niet. Het Utrecht Studentenkoor heeft natuurlijk ook wel een reputatie.
1: Ja, misschien hebben ze iets geroepen dat anderen vinden dat dat niet kan. En dat ze daarom dat soort dingen doen. Maar ik vind altijd, als je iets doet, laat dan ook zien dat je het hebt gedaan. En niet met een maskertje lopen en een hele grote zonnebril op. Want dan moet je ook...
0: Het is ook niet geclaimd door iemand, deze acties...
1: Nee, nou ja, goed, we blijven even in het duister. Misschien komt er nog een keer een artikeltje dat een speurnoos gevonden heeft wie dat voor zijn rekening heeft genomen.
0: Ja, nou ja, gelukkig in onze gemeente De Bilt dit soort taferelen vooralsnog niet, maar
1: hier hebben we weer andere problemen. Ja, we komen heel even, ik had net gezegd, we hebben het niet over oorlog, maar een groot probleem bij Albert Heijn, hè? Ook meerdere distributiecentra liggen stil, lege schappen dreigen. Ben jij niet iemand die Albert Heijn een beetje van binnenuit kent?
0: Nou, een beetje, ja. Ik werk daar af en toe nog wel eens inderdaad om de vakken te vullen.
1: We moeten allemaal onderaan beginnen, hè?
0: Dat klopt, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En afgelopen week was ik er ook inderdaad. En de schappen waren behoorlijk leeg. En dat zullen mensen misschien hier ook wel gezien hebben die hier in de gemeente De Bilt naar de Albert Heijn gaan.
1: Oké.
0: Want ik vermoed dat het daar net zo leeg was. Een IT-storing. En verder, we weten nog niet zo heel goed wat daar nou precies speelt.
1: Nou ja, ze hebben de CEO van dat Albert Heijn gebeuren, hebben ze uitgenodigd bij Eva of zo.
0: Ja,
1: was zij.
0: Klopt.
1: Het was een vrouw.
0: Ja.
1: Ja, die bleef een beetje in raadsel vertellen dat ze niet wisten waar het vandaan kwam, maar dat er geen persoonlijke gegevens op straat zouden komen liggen.
0: Ja.
1: Ja, hoe kan je dat nou durven zeggen? Maar goed.
0: Nou ja, ga er vanuit dat er achter de schermen al veel meer bekend is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar
1: ze mocht niet zoveel zeggen.
0: Hè? Nee, dat ze niet zo heel veel mocht zeggen. En dat ze op dit moment ook gewoon niet te veel over willen zeggen. Omdat ze gewoon waarschijnlijk nog aan het inventariseren zijn van... In hoeverre is er misschien iemand binnengekomen?
1: Of zitten de Russen erachter?
0: Ja, jij noemde het al. Wij zijn in een oorlog met Rusland.
1: De minister van Defensie heeft dat geroepen. Hè? Die heeft gewoon gezegd, we zijn in oorlog met Rusland. Dat heeft ze gewoon geroepen. Nu zijn er weer, wat was het op televisie, zag ik iets over die turnsters uit Rusland. Die zijn een visum geweigerd om in Rotterdam te komen turnen. En ze zouden wel punten kunnen krijgen voor de Olympische Spelen. Dus Rusland is woedend dat wij dat hebben geweigerd, die visum.
0: En wat vind je dan van dat Amerikaanse president diesel gaat kopen in Rusland?
1: Ja, luister, het is een bizarre wereld. Belachelijk. Ik vind het belachelijk. We zijn min of meer in oorlog we zijn gewoon in oorlog met Rusland.
0: Ja.
1: En vervolgens gaat hij een deal sluiten. Maar ja, dat is allemaal om de midterms te winnen.
0: Tuurlijk.
1: Hij wil natuurlijk gewoon stemmen trekken, want die Amerikanen hebben het helemaal gehad met hem. Hij belooft de gouden berg en ondertussen betalen ze zich helemaal blauw aan de pomp.
0: Ja.
1: En als het in de portemonnee komt van de Amerikanen, zijn ze gauw klaar met je.
0: Ja, maar in eigen belang gaat hij dus nu naar Poetin om wat diesel te halen.
1: Het is niet te geloven. Het is gewoon niet te geloven.
0: Ja.
1: We hoeven het niet allemaal over Kommerik wel verder te hebben. We hebben het over zeilen gehad. Wat een heerlijk interview was dat met Maartje.
0: Ja, en met Niels natuurlijk.
1: En met Niels erbij. Wat geweldig. Fijn dat hij er ook was. En dat we ook een beetje meer op de techniek en de inhoud konden gaan. Want hij kon ook zien dat het een familie is. Hè? Ook op zee. En je komt in zo'n haven. En
0: dan
1: kom je familie weer tegen. Zeg.
0: Ja, heel leuk. Ja.
1: Ik vond het prachtig. Hey, luister. We hebben iets staan van Bobby Darin.
0: Ja, we luisteren natuurlijk de hele avond... ook veel nummers die iets te maken hebben met zeilen of de zee. De Amerikaanse zanger Bobby Darin, je noemt het al. Hij werd in 1959 bekend bij het grote publiek dankzij de Engelstalige bewerking van het Franse nummer La Mer. Hij overleed in 1973 al op 37-jarige leeftijd, maar het nummer bleef relevant. Zo werd het onder meer gebruikt in een scène van Goodfellas. De bekende maffiafilm uit 1990 van regisseur Martin Scorsese.
1: Zo
0: zie je maar. We gaan luisteren naar Bobby Darin met Beyond the Sea.

Uit het boek Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn, van Ree Koen Hol. Er bestaat geen duidelijk goed of kwaad op deze wereld. Waar het kwaad huist in het goede en het goede voorkomt uit het kwaad. Goede bedoelingen lopen vaak verkeerd af. En iets wat er aanvankelijk slecht uitziet, kan een geluk bij een ongeluk blijken te zijn. Elke medaille heeft twee kanten. En we weten pas hoe het verhaal afloopt als het uit is. Elke crisis opende wel weer een nieuwe deur. Elke keer als ik dacht dat ik in een doodlopende steeg was beland, zag ik weer een klein zijweg die me naar een nieuwe plek leidde. Er bestaan geen doodlopende steegjes in het leven, beste lezers, afgezien van de dood. Je kunt dus nog niet weten hoe je leven is geweest, als het nog niet helemaal is geleefd.

0: Je hoorde Sail Away hier op Roulette FM van de Britse singer-songwriter David Gray. Het nummer was onderdeel van zijn vierde studioalbum White Letter uit 1998. En in het liefdeslied vraagt Gray wanhopig en misschien ook wel tevergeefs Sail Away With Me, Honey.
1: Hey, hij kan wel mooi fluiten, zeg.
0: Hij kan mooi fluiten, hij kan mooi zingen. Top.
1: Ja, ik vond het
0: mijn vraag.
1: Ik vond het geweldig. En nou zie ik in één keer Looking Glass staan.
0: Ja, klopt. Ja, dat is een band die in 1972 bekendheid verwierf. In ieder geval vooral in de Verenigde Staten, hun thuisland, met de single Brandy, You're a Fine Girl. Het is een nummer dat gaat over een barvrouw in een havenstad. En de eenzame zeelieden die daar allemaal langskomen, die zijn natuurlijk ontzettend onder de indruk van haar. Maar goed, zij blijkt al verliefd te zijn op iemand anders.
1: Ai.
0: Ja, we gaan luisteren hier op Roulette FM naar Looking Glass met Brandy.
1: Brandy, is dat Brandy. Een whisky? Wat voor merk is dat eigenlijk, Brandy?
0: Dat is haar naam.
1: Ja, weet ik. Maar het is ook een naam van een sterke drank. Brandy.
0: Dat gaan we straks wel even uitzoeken in de drankkast
1: okay,
0: hier.
1: Oké, we gaan het draaien.

0: A Looking Glass met Brandy, You're a Fine Girl hier op Roulette FM. Jij wilde nog even iets zeggen over Brandy, hè,
1: ja,
0: Bert?
1: Ja, Brandy is een cognac. Ja, ik was een beetje aan het zoeken en het is een sterke wijn, brandwijn. En dat is ook Brandy en dat bleek dus achteraf ook een soort cognac. 35% alcohol, dus je kan er aardig dronken van worden.
0: Ja, ja, zeker. Ja, volgens mij, ja, inderdaad, Brandy, daar... Nou, dat weten we dat ook weer.
1: Queen.
0: Ja, Queen behoeft natuurlijk geen introductie. Maar het volgende nummer misschien wel. Op hun album The Game uit 1980 stond het minder bekende Sail Away Sister. Dat werd geschreven en grotendeels werd gezongen door hun gitarist Brian May. Sail Away Sister hier op Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van Wijk bij Duurstede die deze week oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren op het Milieupark, krijgen een gratis Recycle ganzenbordspel. Het cadeau wordt uitgedeeld omdat het Nationale Recycle Week is. Met de actie vraagt de gemeente extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. Veel van deze spullen blijven thuis liggen in een kast, schuur of lade, terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten gescheiden in te zamelen, kunnen producten, onderdelen en materialen worden voorbereid voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Dat bespaart grondstoffen en helpt om waardevolle materialen in de kringloop te houden. Het zoeken naar statiegeldflesjes en blikjes zorgt in Utrecht nog steeds voor vernielde afvalbakken en zwerfafval. De extra kosten voor schoonmaak, reparaties en handhaving worden voor de binnenstad geschat op 1,3 miljoen euro per jaar. Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes in 2021 en op blikjes in 2023 ziet de gemeente een toename van opengebroken afvalbakken, opengereten vuilniszakken en afval dat op straat belandt. Uit onderzoek dat de vier grote gemeenten lieten uitvoeren, blijkt dat de extra kosten voor reiniging, herstel en beheer in de miljoenen lopen. Om de overlast tegen te gaan, heeft de gemeente in delen van de binnenstad afvalbakken vervangen door kliko-huisjes. Deze vuilnisbakken, die met een deurtje aan de zijkant geopend kunnen worden, zorgen minder vaak voor vervuiling. Een eerdere proef met doneringen bleek minder succesvol en wordt daarom niet verder uitgebreid. De iconische witte bol van het KNMI in De Bilt gaat mogelijk verdwijnen. De plek waar nu de bol staat wordt gebruikt als tijdelijke locatie voor meetapparatuur als twee kantoorgebouwen worden gesloopt. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het terrein en wil een nieuw duurzaam pand bouwen voor het KNMI. Op de huidige panden staat nog meetapparatuur onder meer om neerslag te meten. Als de panden gesloopt worden gaat deze meetapparatuur naar de hoge toren waar nu de bol staat. Volgens een woordvoerder is het weghalen van de witte bol nog niet zeker. Het kan ook zo zijn dat de bol later weer teruggeplaatst wordt. De iconische witte bol is al jaren leeg. De radarapparatuur is 10 jaar geleden verplaatst naar Herwijnen en de marinebasis Den Helder.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, Kool & The Gang bestaat nog steeds. Ja, niet meer in de originele bezetting van toen. Uit de tijd van dit, Too Hot uit 1979. Maar toch.
1: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Ja, we hebben dit keer geen Ben, maar we hebben Joost hier.
2: Ja, en ik heb de vrijheid genomen om het helemaal op mijn eigen manier in te vullen. Ik heb gewoon een nummer gekozen wat ik heb ontdekt in mijn zoektocht naar nummers over zeilen en de zee. Waar natuurlijk deze hele uitzending ook een beetje om draait.
0: Precies.
2: En toen kwam ik een nummer, ja, wil ik zeggen, 40 jaar oud dubber tegen.
0: Fantastisch.
2: Ja, fantastisch toch? Ik dacht, dat wordt gewoon mijn earcatcher. Het nummer is van World Party. Dat was het soloproject van de Britse zanger en multi-instrumentalist Carl Wellinger. Hij kwam in 1986 op de proppen met zijn debuutalbum Private Revolution. Ja, en een van de singles van deze plaat, dat een heerlijk nummer is dat. Het heet Ship of Fools.
0: Ik ben nieuwsgierig.

0: Joost, wat een heerlijke muziek, jongen. Waar heb je dat gevonden?
1: Ja, het grote internet kom je dit soort dingen toch tegen. Jij kent het ook niet, World Party, denk ik.
0: Ik zal je vertellen, ik kon er helemaal op meedansen en ik zie het al voor me. Hoe lang geleden was het nou?
1: 86, 40 jaar geleden.
0: Jezus, Mina, jongen. Wat een lekkere muziek, man.
1: Er zit ook, als je op YouTube gaat, zit ook een geweldige jaren 80 videoclip bij. Dat kan ik ook zeker aanbevelen. Maar ja, het is toch een beetje onbekend, maar een heerlijk nummer.
0: Ik denk dat Ben het ook geweldig vindt.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: We gaan er volgende week mee verrassen.
1: Heel goed. Hey,
0: en wat heb je nu voor ons in petto?
1: Ja, we blijven in het thema van zeilen. Met Come Sail Away van de Amerikaanse rockband Styx. Het nummer kwam uit op het zevende studioalbum van de band. Dat in 1977 werd uitgebracht. Ja. En de songtekst dat zit weer vol met verwijzing naar de zee, de golven en ook een nostalgische terugblik naar vroeger. Dus ja, we gaan luisteren naar Styx met Come Sail Away.

0: Joost, dit is ook een lekker plaatje, zeg.
1: Alleen maar lekkere plaatjes vanavond, Bert.
0: Jongen, wat een heerlijke muziek, man.
1: Je hoorde Styx met Come Sail Away. En ja, we zijn nog niet klaar. We gaan gewoon rustig door met de lekkere plaatjes. In 1982 brachten Crosby, Stills en Nash Southern Cross uit als een van de singles van hun album Daylight Again. In het nummer wordt gezongen over zeilen op zee, maar is ook wel ruimte voor momenten van reflectie. We gaan luisteren naar Southern Cross.
2: Hey, weet je wat dat betekent, Southern Cross? Weet je waar dat vandaan komt?
1: Vertel.
2: Het is een sterrenbeeld.
1: Het is een sterrenbeeld.
2: Het is een sterrenbeeld. Southern Cross.
1: Kijk.
2: En heel veel van die jongens uit Australië die ook wel hockeyen en die komen ze naar Europa. En die heet ook Southern Cross. Grappig, daar hebben ze die naam gewoon gebruikt. Het is gewoon een sterrenbeeld.
1: Ja. En daar zeilden ze misschien op. Ze volgden dat sterrenbeeld.
2: Dat denk ik ook. Ja, nou, Crosby, Stills, Nash & Young, die kennen we wel. Dat was nog in de good old times.

0: Altijd fijn om Crosby, Stills, Nash & Young te horen. Dit nummer is niet zo bekend, maar ik vond het een geweldig nummer.
1: Genieten.
0: Zo is dat. Hey, ja, Joost, we zijn een beetje aan het einde van het programma gekomen. Meestal dus hebben we nog even een beschouwende blik over de afgelopen 2 uur.
1: Ja.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Het is altijd een feest om weer aan te mogen schuiven. Het leukste is natuurlijk als Ben er is. Het muzikale genie van de woensdagavond op Roulette FM. Maar het is een grote eer om dat af en toe te mogen invullen.
0: Je deed het ook geweldig, Joost. Ik ben heel blij dat je bent ingevallen. Ik hoop dat hij heel erg heeft genoten van Gruppo Sportivo.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat weet ik zeker.
0: Je hebt het fantastisch gedaan. Ja, luister, even teruggaand. We hebben even moeten improviseren bij Jokka. Want we weten eigenlijk nooit van tevoren wat ze te berden gaat brengen.
1: Ja, klopt.
0: Maar dit was wel een heftig onderwerp, zeg.
1: Ja, inderdaad. Die executie die ze van plan zijn om te filmen in de Verenigde Staten. En ja, daar was zij niet heel erg over te spreken.
0: Nee, en ik kan het me voorstellen. Maar het was wel een onderwerp waar je denkt, ja, daar zitten dus middelbare scholieren. Die hebben dat onderwerp dus ook in hun hoofd. En die denken ook, ja, dat Amerika vindt van alles.
1: Ja.
0: En dat dit kan allemaal niet. Maar ze zitten er zelf ook af en toe dingen te doen die het daglicht niet mogen kunnen verdragen. Dus ja, dan kijken ze weg. Het blijft een verschrikkelijk gebeuren, de hele doodstraf.
1: Ja, ik ben er ook geen fan van. En daarna hadden we natuurlijk dat geweldige interview met Maartje. Die inderdaad de halve wereld over is.
0: 11 maanden van huis.
1: Zo, dat lijkt me ook wel taai hoor. Ik zou dat niet kunnen.
0: Nee, nou ja, ze heeft ook iets verteld wat je er allemaal voor nodig hebt. Maar een enorm aanpassingsvermogen. Want je krijgt allerlei rare snuiters aan boord. Zij hoort bij de vaste crew.
1: Ja, en weet je daar maar te redden dan inderdaad. En we hadden natuurlijk Niels erbij die heel goed ook het een beetje kon duiden voor ons hier in de studio. Dus het was een heerlijke uitzending.
0: Het ging heel goed. Ik ben er heel blij mee. Ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. Wie weet volgende keer weer. En we draaien. Wat gaan we draaien?
1: Ja, we sluiten natuurlijk af met een klassieker van Rod Stewart. Dat is Sailing hier op Roulette FM.
0: Tot de volgende week.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
9: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
10: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro

0: is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
1: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
0: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Ook in Zuidoost-Utrecht vallen daardoor veel bussen uit. Leden van de vakbonden FNV en CNV staken uit onvrede over de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vervoerder Transdev probeert een aantal drukke lijnen wel te laten rijden, onder meer rond Overvecht en richting Utrecht Science Park. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. De vakbonden willen tot aan de kerst iedere week actie voeren. Dat hoeft niet iedere keer een staking te zijn. Sterre Zuutekau is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekau hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75ste editie van het Bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden. De droogte van de afgelopen zomer heeft de waterschappen in heel Nederland miljoenen gekost. Waterschappen waren veel geld kwijt aan onder meer het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden liep het bedrag op tot 660.000 euro, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Bij dat bedrag blijft het niet, volgens een woordvoerder. Er staan in het gebied van HDSR nog altijd noodpompen te draaien om water aan te voeren. Het waterschap liet eerder al weten dat er voor herstel van het watersysteem gedurende lange tijd regen nodig is. Ook komt er nog steeds weinig water via de Rijn naar Nederland. Daarnaast zijn de grondwaterstanden nog altijd laag.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantie sferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
13: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
14: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
12: Staatssecretaris

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.